0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weggelaten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat het over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid.
1: Grootnieuws Radio. There's been so many

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt, omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Met een podcast van Groot Nieuws Radio word je opgebouwd. Met gesprekken over boeiende thema's in de Bajorieke podcast of de Brandstofpodcast.
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbelpodcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoorden-podcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's, in groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio-app.

Nu gaf liefde een gezicht. Er zijn wel dagen.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma

0: En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag. 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
3: in de apps.

0: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
4: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
11: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
10: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
11: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
12: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
13: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage.
13: Smin.
15: Boost yourself.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 6 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd

0: gedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
14: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
15: Dit is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 5 uit de Basisbijbel. Als je christen noemt, moet je ook als christen leven. Er wordt namelijk van jullie gezegd dat er bij jullie iets vreselijks gebeurt. Iets wat zelfs bij ongelovige mensen niet gedaan wordt. Want er is bij jullie een man die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En intussen lopen jullie maar op te scheppen en trots te doen. Wees liever bedroefd over zoiets. En waarom zetten jullie de man niet de gemeente uit? Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar in gebed ben ik wel bij jullie. En ik veroordeel de man die zoiets doet. Wanneer jullie bij elkaar zijn en ik in gebed ook bij jullie ben, moeten we die man met de kracht van onze Heer Jezus uitleveren aan de duivel in de naam van Jezus. Het is zeker dat hij daarvan de gevolgen zal merken. Daardoor zal hij weer gaan leven zoals God het wil en zal zijn geest worden gered op de laatste dag. Jullie opschepperij slaat nergens op als jullie zulke dingen gewoon laten gebeuren. Jullie weten toch dat door een klein beetje gist al het deeg gaat gisten. Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg, want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zo kunnen zeggen. Met Pasen wordt altijd het oude brood weggegooid. Brood dat was klaargemaakt met gist. Dan wordt er vers brood gebakken zonder gist. Jullie zijn dat verse brood zonder gist. En Jezus is het paaslam dat voor ons werd geslacht. Laten we daarom feest vieren, niet met het oude brood waar de gist van het kwaad in zit, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Pas op voor slechte mensen binnen de gemeente. Ik schreef jullie al eerder dat jullie niet moeten omgaan met mensen die slechte dingen doen. Ik bedoelde daarmee niet de ongelovige mensen die slechte dingen doen, want dan zouden jullie uit de wereld weg moeten gaan. Maar ik bedoel dat jullie niet moeten omgaan met mensen die wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar die toch met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, hebzuchtig zijn, afgoden aanbidden, leugens over andere mensen rondvertellen, te veel drinken en anderen bedriegen. Met zulke mensen moeten jullie zelfs niet samen eten. Het is niet mijn taak om te oordelen over de mensen die niet bij Gods gemeente horen. Jullie oordelen toch ook alleen over de mensen die bij de gemeente horen? God zal zelf wel over de anderen oordelen. Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
7: Heijn. Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer...

0: tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
17: Dit is het Worship Weekend.
16: Het christelijke radiostation.

0: De zondag is speciaal. En die start bij Grootnieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
1: Elke zondagochtend bij Grootnieuws Radio.

is voor de zwijger.

meerderheid verstopt in het alledaagse. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. Ja, toch.

0: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: appelsoep. Hey mannen.
1: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
2: gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
7: Grootnieuwsradio.
8: Het Christen

0: huurling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaats droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Deze week blikken we dankbaar terug

0: landelijke radiostation.
1: En het lied zegt: Koning Jezus, hoogste naam, u verdient de ereplaats. En dat is ons gebed door alles heen wat we doen. Dat Jezus verhoogd wordt, dat hij op alles wat we doen de hoogste plaats zal nemen. En in alle gezelligheid en lol die we met elkaar hebben. Misschien ook mooi om gewoon tijdens het zingen van die bewustwording te hebben. Als wij zingen, dan troont hij op onze lofzang. Dus laten we hem bewust uitnodigen. U

0: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
12: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
15: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
22: meer. Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
21: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
23: Lidl deals. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per se gratis. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
10: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
11: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
12: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Een hele goede morgen. Zometeen brandstof op je radio. En die starten we met muziek.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze

0: deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door International Justice Mission, Stichting Gideon, Dorcas en Stichting Steun Messias Beleidende Joden.
19: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Brandstof
20: met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: We hebben ze volop gehoord vorig weekend tijdens de Opwekking Top 100 en ook tijdens onze uitzending vanaf de Pinksterconferentie van Opwekking. De Opwekking Band hoorde je met Vader, U bent goed.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Goedemorgen en welkom op deze zonnige zaterdag bij Brandstof. Ja, het is weekend, heerlijk zeg. Tijd voor boodschappen, voor mooie wandeltochtjes of fietstochtjes, leuke hobby's, de kerk. En wellicht ook tijd voor een goed boek. Nou, zometeen spreek ik met voorganger Sebastiaan van Wessum. Hij schreef een boek met de titel Het herstel van alle dingen. Nou, waar het over gaat en waarom hij dat boek geschreven heeft, dat ga je zometeen horen. En we gaan ook langs dit uur bij een bijbelshop in de Jaffa Street in Jeruzalem. Ja, wat daar te beleven valt, dat horen we van Jan Jabats van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Eerst muziek van Blessing of Four. Dit is Lift Me Up.
2: Sometimes I feel like I just keep pretending

0: Dat was Lift Me Up, een lied van Blessing Offer.
1: Boek met een boodschap.
0: Ik weet niet of je de Bijbel wel eens van begin tot eind gelezen hebt. Ja, daar ben je wel even mee bezig, denk ik. Maar als je dat doet, dan ontdek je een belangrijke lijn. Ja, die dwars door de Bijbel loopt. Namelijk dat God zijn schepping niet loslaat, maar juist herstelt. Nou, dat gegeven inspireerde voorganger Sebastiaan van Wessem om een boek te schrijven. Hij is nu te krijgen via Gideon Boeken. En het boek heet Het Herstel van Alle Dingen. Sebastiaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent voorganger in de Celebration Church in Hilversum, Huizen en Almere. En schrijver van een nieuw boek dus, Het Herstel van Alle Dingen. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk er nog niet heel veel van eigenlijk.
2: Ik ook nog niet eigenlijk. Dat is precies ook waarom ik het boek geschreven heb.
0: Ja, is er wel iets wat je al van het herstel ziet of blijft het echt helemaal uit?
2: Ja, gelukkig kunnen we er al best wel wat van zien. En dan met name geloof ik ook echt in de gemeenschap van gelovigen. Waar we liefde kunnen ervaren onderling. Waar we af en toe ook hopelijk wonderen en tekenen kunnen zien als God dat soort dingen doet in ons midden. Dus we kunnen al wat zien van de komende wereld.
0: Ja, maar dat complete herstel, dat is nog aanstaande. Laten we even teruggaan naar het begin, naar het jaar 2018. Want toen begon jij, Sebastiaan, grote vragen te stellen bij het geloof. En ook hoe het geleerd wordt in de evangelische beweging. Waar twijfelde je aan, Sebastiaan?
2: Ja, ik merkte gewoon heel vaak dat ik aan het preken was. En dan na afloop van de preek krijg je positieve reacties van mensen meestal. En, maar dan stel je jezelf de vraag van, geloof ik eigenlijk wel echt wat ik zeg? En heb ik het geloof zoals ik het breng niet te veel platgeslagen? In plaats van dat ik echt de diepte opzoek van waar het om gaat in de Bijbel. En dus begon steeds meer eigenlijk mezelf die vraag te stellen. En mijn vrouw trouwens ook. En dan ga je op een gegeven moment op een zoektocht terechtkomen. Een van de stappen of een van de dingen die gebeurden in onze context was dat er in een van onze bevriende kerken een soort van opwekking uitbrak. En daardoor we ook allemaal uitgedaagd werden om boeken te gaan lezen die ons helpen eigenlijk om de eerste eeuwse context van het Nieuwe Testament te herontdekken. En dan gaat de hele wereld voor je open.
0: Ja, vertel eens iets meer over die wereld die openging voor jou.
2: Ja, weet je, als je kijkt naar de Bijbel, als je kijkt naar de verschillende Bijbelse verhalen, dan is het zo makkelijk om gelijk een directe toepassing te maken voor het leven in het hier en nu. Ik neem even een oud-testamentisch voorbeeld, bijvoorbeeld David en Goliath. Als je naar het verhaal kijkt, dan kun je er heel makkelijk een kinderverhaal van maken. Van David die zijn reuzen verslaat. En dat is natuurlijk wel waar. Alleen, wat is de diepere betekenis achter het verhaal? Wat speelt er werkelijk ook in de geestelijke wereld achter dat natuurlijke verhaal? En wat moeten we daaruit oppakken? En dan ga je op dat soort manieren ga je dus naar die verhalen kijken die je inderdaad hebt platgeslagen in je preken tot op dat moment. En je wilt gaan kijken van, wat betekent het nu echt? En wat is de verhaallijn eigenlijk die door de hele Bijbel heen loopt? Van begin tot einde, van Genesis tot Openbaring.
0: Ja, ik verklapte er net al iets van wat je dan ontdekt als je echt dieper gaat. Want dat is, als ik het goed begrijp, ook wel echt je pleidooi om echt dieper te gaan en niet alleen de oppervlakte van Bijbelverhalen te begrijpen. Maar wat als je de Bijbel dan van begin tot eind leest, wat is dan echt de rode draad, de kernboodschap van de Bijbel?
2: Ja, ik denk het allereerste is dat God een plan A heeft, maar hij heeft geen plan B. Eigenlijk alles wat je wat je ziet gebeuren, van de schepping tot aan de rebellie in het Bijbelboek Genesis, van in de Hof van Eden en dan rondom Noach en dan ook in de tijd van de rebellie bij Babel. Je ziet dat God al een plan klaar had, helemaal vanaf het begin. Hij wist dat de mens vrij wil had en dus ook verkeerde keuzes kon gaan maken daarin. En hij had van begin af aan eigenlijk al zijn plan klaar. Ja, om zijn zoon Jezus te gaan sturen.
0: Ja, ik wilde vragen van wat is dat plan? Maar dat plan is, zijn zoon Jezus komt naar deze wereld om ons te redden.
2: Klopt. Ja. Maar natuurlijk een onderdeel daarvan, om de geschiedenis klaar te maken voor zijn komst, was ook zijn handelen door het volk Israël heen. En de verschillende verbonden die er gesloten worden in de Bijbel. En dan met name met Abraham en dan met het volk Israël bij de berg Sinaï. En dan ook met koning David en dan uiteindelijk het nieuwe verbond. Eigenlijk al die verbonden die zorgen ervoor dat de bodem klaar was voor de komst van de Messias, die uiteindelijk ervoor zou zorgen dat niet alleen Israël gered zou kunnen worden, maar ook alle andere volkeren van de wereld weer bij Gods familie zouden kunnen gaan horen.
0: Ja, dus eigenlijk alles in de Bijbel is gericht op verlossing door Christus, op het herstel van de relatie tussen God en de mens ook.
2: Klopt, maar dan niet alleen op individuele basis, want dat is waar we vaak in excelleren, ook binnen de evangelische beweging, van ja, jij kunt gered worden, jij kunt een enkeltje hemel hebben. Maar als je dan kijkt naar het plan van God, wat hij in de Bijbel laat zien, dan is het eigenlijk een toekomst niet in de hemel, maar hier op aarde, van een vernieuwde aarde. Alle ellende die we op dit moment meemaken, ondanks de schoonheid die we gelukkig ook kunnen zien, maar alle ellende van ziekte, dood, oorlog, honger, noem maar op, onderdrukking, dat zal ten einde komen als straks Jezus terugkomt en daarna toe gaat werken naar het herstel van alle dingen, waarbij natuurlijk op een gegeven moment hemel en aarde weer samengevoegd worden zoals het ooit was in het begin in Genesis, de Hof van Eden.
0: Ja, het is een prachtig vooruitzicht. Ja. Dan kom ik toch even terug op mijn openingsvraag. Heb je het idee dat God nog bezig is met dat plan? Met het plan van om alle dingen te herstellen? Want als je kijkt naar wat er gebeurt in deze wereld, ja, dan gaat het eerder bergafwaarts.
2: Ja, wat ik zie eigenlijk zijn twee dingen. En dat kun je ook heel makkelijk vatten in het wereldbeeld dat de Joden hadden in de tijd van Jezus. En dat is eigenlijk een apocalyptisch wereldbeeld. Het belangrijke daarvan is dat het besef dat je nu in een donker, duister tijdperk leeft. Zoals Galaten 1 vers 4 zegt. Het Engels staat er, the present evil age, het huidige kwade tijdperk. En er komt een messiaans tijdperk aan. Een heerschappij van vrede, van de Messias. En tussen die twee tijdperken in is er een crisismoment, en dat heet de dag van de Heer. Ja. En die dag van de Heer, dat is niet, we zien het vaak alleen maar als een dag van oordeel, zeg maar. Maar het is ook een hele mooie dag voor hen die nu al hun vertrouwen hebben gesteld in de koning, die komen gaat. Ja. En de dag van de Heer is een dag van oordeel, maar ook een dag van die juist heel mooi is, omdat de koning terugkomt en zijn heerschappij zal gaan vestigen in deze wereld.
0: Ja. Nou, dat is iets om naar uit te zien. Je hebt het boek in eerste instantie geschreven voor de leiders van de Celebration Church, waar je bent aangesloten. Maar iedereen mag het natuurlijk lezen, het is ook te verkrijgen. Ja. Wat hoop je nou, als je het in één zin of twee zinnen zou moeten samenvatten, dat de lezer vooral echt meeneemt uit dit boek als boodschap?
2: Nou, ik hoop dat mensen echt weer een verlangen krijgen om de Bijbel te lezen en te leren als één verhaal, in plaats van losse verhaaltjes die al inspirerend zijn. Maar één groot verhaal. Eigenlijk zien hoe magnifiek het hele plan is wat God heeft met deze wereld. Hoe mooi hij het gemaakt heeft en hoe mooi het weer zal gaan worden. Ook al zien we nu natuurlijk de ellende om ons heen. En ik hoop ook echt dat mensen weer gaan beseffen hoe mooi Gods beloften ook zijn, bijvoorbeeld aan zijn volk, aan Israël. Ja. En in plaats van te denken dat God klaar is met ze vanwege, weet je, bepaalde militaire beslissingen of politieke beslissingen. En daar kun je verschillende ideeën over hebben. Maar kan het zo zijn dat God nog steeds zijn volk lief heeft en nog steeds dat volk ook wil herstellen? Ja. Zoals Romeinen 11 natuurlijk ook aantoont. En vanwege zijn trouw aan Israël weten we ook dat God trouw aan ons zal zijn als niet-Joden. Ja. En dat vind ik het mooie ook van onze God, weet je, dat hij gewoon trouw is, ondanks onze ontrouw, ondanks onze issues in het leven.
0: Ja, ja. En Sebastiaan, tot slot, op de schaal van een goed toegankelijk christelijk boek en een lijvig, theologisch, moeilijk leesbaar werk, waar zit dat ergens op die schaal?
2: echt wel goed leesbaar. Het is wel bedoeld om theologisch gezien zwaar genoeg te zijn om ook theologisch ervan mee te kunnen nemen. Maar ik heb het zo geschreven dat eigenlijk iedereen die ook maar enigszins een klein beetje de basis begrijpt van de Bijbel, dat die gelijk gegrepen wordt en meegenomen wordt in het hele verhaal. Dus best wel makkelijk leesbaar eigenlijk.
0: Okay, gelukkig. Nou, het boek Het Herstel van Alle Dingen is nu te krijgen in de christelijke boekhandel en ook via Gideon Boeken. Sebastiaan van Wassem, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel, Lucas.

0: En zo klonk dat vorig weekend op de Pinksterconferentie van Opwekking. Sander en Angela speelden live bij ons in de tent dit lied onder andere. En daarvoor bij. En daarvoor hoorde je Chris Tomlin en Is He Worthy. Ja, en dan gaan we naar hartje Jeruzalem toe, naar de Jaffa Street. Daar runt Victor Kellischer een bijbelshop. Ja, niet heel bijzonder zou je denken. Hier in Nederland kun je in elke dorp en elke stad een bijbel kopen. Maar die bijbelshop is een bijzondere, want midden in het toeristische hart van Jeruzalem en vlakbij een wijk waar orthodoxe Joden wonen, ja, wordt daar vanuit de bijbelshop het evangelie uitgedragen. Jan-Jaap Bats is van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Goedemorgen, Jan-Jaap.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er zelf ook geweest in die bijbelshop. Het is ook een van de doelen die jullie steunen als stichting. Vertel eens, hoe ziet die bijbelshop eruit en wat is daar te beleven?
1: Zo. Ja, als je daar binnenkomt, dat is een unieke ervaring. Want eigenlijk kom je natuurlijk gewoon een pand binnen. En er gaat een glazen pui, twee glazen schuifdeuren open. Maar je stapt een soort wereld in die een bijzondere mix is tussen de oudheid die je voelt, die daar gewoon hangt vanuit het antieke Jeruzalem, wat daar natuurlijk vlakbij is. Hè. De Jaffa Street is een van de doorgaande grote straten. En je zou bijna kunnen zeggen het evangelische worship. Hoe noemen we dat? Hoe wij het evangelie in de moderne tijd verkondigen. Er zitten allerlei leuke boeken met allerlei invalshoeken staan. Maar je ziet ook letterlijk de perkamenten boeken ontstaan. Omdat ze ook in aangrenzende ruimte een soort mini-museum hebben. Dus het is een. Ja, maar ook als christen en helemaal vanuit onze stichting Steun Messias Belijdende Joden stappen wij daar natuurlijk niet helemaal neutraal binnen. Maar het is bijzonder. En als je dan als Victor dan gaat vertellen, dan ben je vervolgens een half uur verder.
0: Ja, wat Victor Kellischer, ik noemde zijn naam al even, jij ook. Die runt dus die shop. Hij was vorige week trouwens in Nederland. Je hebt hem ook ontmoet. En je zag echt bij hem ja, het vuur van de geest, van de Heilige Geest in zijn ogen. Hè?
1: Ja, dat is. Dat hebben we in eerdere gesprekken op zender ook al vaker over gehad. De Messias beleidende Joden in Israël, die hebben. Ja, die hebben ten opzichte van ons in Nederland een andere positie. En ik zou bijna zeggen ook, het voelt soms alsof zij een grotere noodzaak voelen om dat evangelie, dat moet eruit, weet je wel. Dat zouden wij ook meer moeten doen, denk ik. Ik probeer het zelf, nou jij ook, iedereen waarschijnlijk op zijn eigen manier. Maar het is wel heel gaaf om. Victor is 40 jaar christen, is gepokt en gemazeld en iedereen kent hem in de Messias-beleidende gemeenschap. En toch, als hij over Jezus Christus begint te praten, dan gaan zijn ogen stralen. En dan word je daar zelf ook weer enorm door geïnspireerd.
0: Ja, dat klopt. Echt een hart voor het evangelie bij
1: absoluut.
0: Hem.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, in die bijbelshop in de Jaffa Street is ook een gordijntje in de winkel. waar orthodoxe joden in het geheim het Nieuwe Testament kunnen lezen.
1: Ja.
0: Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat is een soort van. Vooral voor een echte harde, zou ik maar zeggen, orthodoxe jood, is het net als voor een harde orthodoxe moslim een gevaar. Voor eigen leven misschien valt dat nog een beetje mee. Maar er staat je zeker uitstoting uit de gemeenschap te wachten. Als jij dus openbaar zou komen met het feit dat jij geïnteresseerd bent, überhaupt al in het Nieuwe Testament of in Jezus Christus.
0: Ja, waarom is dat zo gevoelig?
1: Dat is natuurlijk een duivels bolwerk, zo zou je dat kunnen zien. De duivel zal altijd proberen te voorkomen dat wie dan ook de content van het Nieuwe Testament tot zich gaat nemen. Maar vooral in deze gemeenschap is het christelijk geloof, Jezus Christus en het christen zijn een schande, een vloek. Want dan ga je je conformeren aan die vage waarzegger. Zo zullen ze hem niet noemen trouwens, maar. Het is in wezen de tegenstand die de Heer Jezus zelf 2000 jaar geleden tegenkwam door de wetgeleerden die hun eigen regels belangrijker vonden dan het echte leven ontvangen. En dat in wezen zien tot de dag van vandaag als bedreiging voor hun eigen cultuur en systeem.
0: Ja, maar toch is er wel vanuit de orthodoxe gemeenschap interesse in Jezus en in het evangelie.
1: Ja, meer en meer. Ja, daar vertelde Victor ook wat over. En ik hoop dat de video volgende week klaar is. Dan komt hij op ons YouTube-kanaal te staan. Het interview met hem waarin hij erover vertelt. Dat ook in Israël breed in de maatschappij is een enorme honger en een zoektocht gestart. Steeds meer naar waar is nou nog hoop te vinden. Het nieuws brengt geen hoop meer de afgelopen 2,5 jaar. Maar dat geldt in geestelijk opzicht ook voor de orthodoxe gemeenschap. De droogte van hun eigen systeem begint steeds meer mensen op te vallen. Maar ja, het is niet zo handig om in het volle zicht in die glazen pui van de Bijbelshop, zichtbaar vanaf de straat, daar het Nieuw Testament te gaan staan lezen. Dus daarom heeft Victor in al zijn slimheid een gordijntje gecreëerd.
0: Ja.
1: Waarachter ze dan kunnen gaan zitten. En daar hebben ze hun gesprekken. En ja, goed, hij vertelt dus ook in het interview dat er twee orthodoxen, dat was een echtpaar geloof ik, rond de 40. Die zijn dus uit die gemeenschap tot geloof gekomen in Jezus Christus. Dat is echt een wonder.
0: Wauw. Mooi. En dat kan dus ja, achter dat gordijntje inderdaad in die Bijbelshop kunnen dus orthodoxe Joden het evangelie lezen, het Nieuwe Testament. Wordt er veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, dat zouden wij wensen, Lucas. Nou, wat is veel, weet je? Het neemt voorzichtig toe. Maar ja, nee, er zijn daarin geen, nog geen metingen gedaan, maar het druppelt. Laat ik het daarop houden.
0: Ja, nou, dat is wel heel erg mooi. Jullie steunen vanuit de stichting Steun Messias Blijdende Joden deze Bijbelshop en ook het Bijbelgenootschap in Jeruzalem. Waarom is dat voor jullie een belangrijk doel?
1: Ja, omdat wij alle vormen van evangelisatie in Israël die door de Messias Blijdende Joden wordt gedaan, ondersteunen wij van harte. We hebben heel verschillende projecten en dit is er eentje van. En ik denk dat in ons hart toch stiekem wel die outreach naar die orthodoxe Joden, ja, dat ligt dicht naar ons hart natuurlijk. Maar ook in de volle breedte is dit een plek, letterlijk, waar de hele wereld over de drempel komt. En daar vertelt Victor ook over, van toeristen uit, nou, toen ik daar vorig jaar maart was, toen stapte een Koreaanse toerist gewoon over de, met een overduidelijk nieuwsgierige blik. En die begon wat aan wat boeken te trekken. En iemand van het team van Victor die kwam daarop toe en kan ik je helpen. En nou, er ontstond een heel gesprek. Maar ook de, zeg maar, de gewone Israëliet, de seculiere Jood, nou, de orthodoxe Joden zijn al genoemd. En een heel palet van mensen die denken, goh, dat is een leuke toeristische attractie of zo. Laat ik het even binnenwandelen. En die krijgen dan in het mini-museumpje uitleg over het ontstaan van de Bijbel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk cultureel ook gewoon een heel interessant onderwerp.
0: Ja, midden in Jeruzalem ook.
1: Exact. Dus dat geeft ze een hele mooie lading, waarbij Victor natuurlijk prima in staat is om uiteindelijk Jezus Christus tussendoor te gaan fietsen.
0: Ja, mooi. Ik ben in gesprek met Jan Jabat van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. En zometeen meer nieuws over de Bijbel, want er is nu een Oude Testament, de Tenach, verschenen in het modern Hebreeuws. En dat is een unicum. Straks hoor je er meer over. God.

0: Muziek van Don Moen deze zaterdagochtend bij Grootnieuws Radio. Je hoorde God Will Make a Way. Ja, we zijn te gast vandaag in de Bijbelshop in de Jaffa Street in Jeruzalem. Ja, midden in het toeristische hart van de Heilige Stad. En we hoorden net al even over een gordijntje waar orthodoxe Joden in het geheim het Nieuwe Testament kunnen lezen. Nou, minder gevoelig ligt het Oude Testament dat nu voor het eerst beschikbaar is in het modern Hebreeuws. Jan-Jaap Bats van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Dat moet je toch even uitleggen voor ons. Want zit er een verschil tussen het klassieke Hebreeuws en het modern Hebreeuws? Is dat een groot verschil?
1: Zeker. Net zoals een verschil zit tussen het Nederlands van 1800 en het Nederlands van 2026.
0: Ja.
1: Dus die vertaling is best wel een grote sprong in de toegankelijkheid van het Oude Testament voor de gemiddelde moderne Israëliër.
0: Ja, want de Israëliër, kan die het klassieke Hebreeuws spreken en lezen?
1: Dat zou je aan de gemiddelde Israëliër moeten vragen. Maar ik denk dat je dat kan vergelijken met het feit dat wij een gemiddelde Nederlander een statenvertaling voorleggen uit 18 nog wat. Of misschien, wat was de eerste statenvertaling? 1596, weet jij dat?
0: Heel lang geleden.
1: Heel lang geleden. En dat is hetzelfde in Israël. Als je nu een klassieke vertaling, wat de Victor Kellis, directeur van de Bijbelgenootschap, en de eigenaar van de Bijbelshop, die vertelde bij ons vorige week, toen in Nederland was, dat het, ik geloof dat hij zei, 2008 jaar geleden is die klassieke Hebreeuwse vertaling er gekomen. En nu pas is het dus een moderne vertaling, het moderne Ivriet.
0: Ja.
1: De spreektaal, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En wat ik zelf een beetje probeer is het de vergelijking te maken tussen, laten we het even een beetje iets naar de huidige tijd halen, de MBG-vertaling van 1951 of 1953.
0: 51.
1: 51, dank u. En het boek bijvoorbeeld. Ja, dus de toegankelijkheid van het Oude Testament. Maar, dan komt natuurlijk de vraag, gaat ook de lezer bijvoorbeeld Jeremia 51 en Jesaja 53 lezen? He, om ook daarin te mogen ontdekken dat hun verlosser al werd voorzegd, die in het Nieuw Testament uiteraard als Jood in Israël heeft rondgewandeld en het evangelie heeft uitgelegd en uitgeleefd.
0: Ja, wat zijn dat hoofdstukken die dan ook in de orthodoxe Joodse gemeenschap gevoelig liggen, dat die gelezen worden?
1: Ja, ja, ja. Ja, ze mogen Jesaja 53 niet lezen. En als ze dan binnenstappen bij de Bijbelshop waar we het net over hadden in het vorige blokje, dan gaat Victor natuurlijk ook met bepaalde omwegen altijd naar een van deze twee hoofdstukken toe.
0: Ja, uit het Oude Testament.
1: Exact. Exact. Ja. En vraag dan, wie denken jullie dan dat deze persoon is die hier wordt opgevoed?
0: Ja, en dan heb je een opening voor een gesprek over het evangelie.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is best wel goed nieuws dat het Oude Testament, de Tenach, om het zo maar te noemen, dat dat nu eigenlijk in een moderne vertaling beschikbaar wordt gesteld. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Vraag ik me dan af.
1: Daar ben ik met je eens. Die vraag heb ik ook. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik ben blij met het feit dat hij er nu is. En dat doet Victor ook met zijn team. Bijvoorbeeld website, social media worden volledig aangezet, of zijn aangezet, een paar jaar geleden al. En ook daardoor trekken zij de aandacht om ook het Oude Testament te ontsluiten om uiteindelijk uiteraard in het Nieuwe Testament terecht te komen.
0: Ja, er wordt dus volop ingezet om dat Oude Testament onder de aandacht te brengen. Vanuit Nederland steunen jullie verschillende projecten in Israël, specifiek ook om Messias belijdende Joden te steunen. Ik vroeg me nog af, waarom verdienen zij onze steun? Waarom is het zo belangrijk dat jullie stichting er is?
1: Goeie vraag. Er zijn meerdere redenen voor. Financieel, dat is ook heel praktisch. Zij krijgen, bijna niemand krijgt wat wij zouden noemen overheidssubsidie of overheidssteun. Daarom zijn onze, de geldstroom vanuit Nederland wordt zeer gewaardeerd, om het zo maar te zeggen. Ten tweede, dat wordt wel iets beter, een soort van onderdrukte groep, of ja, vervolging is misschien een groot woord. Maar jaren, decennia lang hoorden zij er niet bij. Ze werden vreemd aangekeken door de Joden, omdat ze christen waren, en door de christenen omdat ze joods waren. En ten derde denk ik dat wij een stichting zijn die specifiek een bepaalde groep christenen bemoedigt en ondersteunt. Die wonen dan toevallig in Israël. En de christenen die bijvoorbeeld de Open Doors of de andere organisaties worden ondersteund, die wonen elders.
0: Ja.
1: Galaten 6, goed doen aan de huisgenoten van het geloof. En wij doen dat voor deze groep.
0: Ja. Hoe groot is die gemeenschap in Israël?
1: Weer zo'n goede. Je bent een goede vraag, Lucas. Het recent onderzoek heeft uitgewezen dat er, nou ja, hangt er vanaf welke bron je leest, tussen de 20 en de 30.000.
0: Ja, toch best wel een behoorlijke groep.
1: Zeker, ja. Zeker. Het waren er 18, geloof ik, in 1947, toen de staat Israël werd gesticht. 1948, 47, 48. 48 volgens mij, luisteraars, sorry. Maar in ieder geval, er is een sterke groei geweest. En dat komt vooral ook door de immigratiegolven vanuit Ethiopië en Oekraïne en Rusland. Maar uiteraard ook doordat mensen tot geloof komen. En dat is de mooiste ontwikkeling.
0: Ja, je vertelde net al over andere projecten die jullie ook steunen. Het is niet alleen die Bijbelshop en het Bijbelgenootschap in Jeruzalem. Hoe kunnen we jullie steunen in de projecten die jullie uitvoeren daar?
1: Als eerste gebed. Dat is het mooiste wat je kan doen. Het meest rijke en waardevolle. Uiteraard ook financieel. Mensen kunnen gewoon op onze website de geefknop aanklikken. Daar staat ook een lijst. En kunnen ze eventueel het thema van deze uitzending specifiek ondersteunen.
0: Ja, de Bijbelshop.
1: Bijbel Society of de Bijbelshop inderdaad. Maar we hebben ook in ons komende magazine hebben we de Ebenezer, het ouderenhuis. Wij zouden zeggen bejaardenhuis. Maar ze kunnen ook gaarkeukens in Haifa ondersteunen, of de verslavingszorg, of een gemeente, kerkelijke gemeente. Ja, dus we hebben ruim 30 projecten.
0: Dus, en meer informatie over die projecten vind je op de website messiasbeleidendejoden.nl. messiasbeleidendejoden.nl. Jan-Jaap Bats, dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
2: Mijn leven is veranderd.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje,

0: bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger... uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
8: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
7: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam, voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee, tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra.
16: En straks meer brandstof hier bij Grootnieuws Radio. We gaan onder andere horen over het werk van Dorcas in 13 verschillende landen, waar ze in actie komen voor ouderen. Nou, wat ze doen, dat hoor je zo meteen van Jan-Jacob Hoefnagel. En muziek komt eraan van Casting Crowns.

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Beleef de zomer bij Centerparks.

0: Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
11: Dit is niet normaal meer.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Groot nieuws. Brandstof.
3: Met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation. Groot.

0: prachtig lied van de band Casting Crowns. You're the Who Am I?
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen en welkom deze zaterdagochtend bij Groot Nieuws Radio, bij het programma Brandstof. Ja, we gaan het hebben over het werk van Dorcas. Het is hun droom om ouderen weer mee te laten doen in het leven. Ja, doen ze dat dan niet, vraag je je misschien af. Nou, door allerlei omstandigheden raken ouderen geïsoleerd of krijgen ze te maken met eenzaamheid. Ja, hoe mooi is het om de vreugde in het leven weer terug te vinden. Nou, Dorcas is actief in 13 verschillende landen op verschillende continenten. En in die landen kunnen we meedoen met het programma Sponsor het Leven. Ja, Jan-Jacob Hoefnagel is van Dorcas en deze ochtend in de studio. Ja, goedemorgen, Jan-Jacob.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja, een ouderen weer laten deelnemen aan het leven. Ja, waar hebben ouderen te maken in de landen waar jullie werken?
2: Waar ze mee te maken hebben is heel vaak eenzaamheid, verlatenheid. Een heleboel van de programmalocaties die we hebben, die zitten in gebieden, in landen die eigenlijk leeggelopen zijn. Waar de jeugd naar de grote steden trekt. Waar er eigenlijk geen echte economie meer is.
0: Ja, vanwege werk dat ze dan naar de grote steden, naar de randstad zouden we zeggen, hier in Nederland toetrekken.
2: Ja, ik denk dat dat een heel goed vergelijk is. Alleen zijn de structuren in die landen toch anders dan de structuren bij ons op het platteland. En daar zie je mensen die ja, heel vaak geïsoleerd zijn omdat ze geen goede toegang hebben tot bijvoorbeeld medische zorg of medicijnen of voedsel of wat dan ook. Met ouderen die minder mobiel zijn, die de wegen misschien wel zouden weten te vinden, maar vereenzamen achter de, wat we hier zouden zeggen, achter de geranium.
0: Ja, ja.
2: En daarom hebben we ook gekozen voor die naam. Hè? Laat een ouderen weer deelnemen aan het leven, sponsor het leven.
0: Ja, en die ouderen die komen dus ook echt terecht in eenzaamheid, in isolatie eigenlijk, omdat ze dan geen sociaal netwerk meer om hen heen hebben?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste wat er is, is dat je mensen om je heen hebt. Mensen die naar je omzien. Mensen die ook daadwerkelijk zien. Mensen die vragen hoe het met je gaat. Nou, als die hele eenvoudige basis al wegvalt, dan zit je op je stoel, dan kijk je naar buiten en zie je het leven aan je voorbij trekken.
0: Ja, wie ziet daarmee om?
2: Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. En dat is ook een vraag die ik persoonlijk ook heel erg in de Bijbel zie. Dat het belangrijk is om niet alleen naar mensen om te zien, maar ook mensen daadwerkelijk te zien.
0: Ja. Even over welke landen hebben we het? In welke landen zijn jullie actief als Dorcas?
2: Dorcas zit in het Midden-Oosten, in Oost-Afrika en in Oost-Europa. In Oost-Europa zijn onze sponsorprogramma's het grootst, maar we hebben ze op alle drie de continenten hebben wij sponsorprogramma's voor zowel kinderen als voor ouderen. En dat laatste dat is redelijk uniek. Maar juist in Oost-Europa, waar we onze roots hebben, ook wel enigszins hebben liggen als Dorcas, daar zijn onze programma's voor ouderen denk ik wel het grootst.
0: Ja. Dan de vraag, hoe laat je ouderen dan weer meedoen in het leven? Ik vroeg me ook af, ja, is dat dan geen taak van de overheid of van lokale kerken bijvoorbeeld?
2: Ja, daar zijn een heleboel antwoorden op mogelijk. Kijk, in de eerste plaats is het een taak van ons om te zien naar mensen naar wie niet omgezien wordt. En zelfs als de taak van een ander zou zijn die het niet doet, betekent het niet dat wij het daarom ook maar niet doen. Tegelijkertijd heeft de kerk ook een hele belangrijke rol. Wij werken in de landen waar wij werken, werken wij met eigen kantoren, maar ook met partnerorganisaties. En heel vaak is de kerk de partnerorganisatie. Maar wel een partnerorganisatie die in diezelfde context zich bevindt als die ouderen. Dus die bestaat uit een gemeenschap die kleiner geworden is in een regio waar weinig geld is. Dus de wil is er wel altijd, maar de mogelijkheden zijn er niet altijd. Als overheden alles op orde zouden hebben, zouden wij ook niet in die landen zitten. Dus ja, het is uiteraard een taak van de overheid. Maar het is ook een taak van ons om mensen die niet weten welke mogelijkheden er zijn, om hen te helpen. Een overheid die wil bijvoorbeeld best helpen met je pensioen krijgen, met de juiste papieren krijgen, juiste registraties enzovoorts. Zijn vaak mogelijkheden, maar die mogelijkheden moeten wel gevonden worden. En ook daar speelt Dorcas een belangrijke rol in.
0: Ja. Hoe laat je ouderen weer meedoen in het leven? Wat voor methodes hebben jullie daarvoor?
2: Nou, vroeger, opa vertelt, maar vroeger was Dorcas heel erg gericht op praktische hulp. Op voedsel en medicijnen en brandhout. Dat doen we nog steeds, dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar ook gewoon de praktische hulp, een reparatie in huis, bezoek van medewerkers, vrijwilligers die koffie komen drinken, mensen die ervoor zorgen dat iemand die niet mobiel is weer naar de kerk kan of naar de vereniging kan. Deelname aan spaargroepen, aan bijbelstudies, aan handwerkclubs. Ja, er zijn een heleboel manieren waarop je iemand die alleen is eigenlijk weer, ja, ik zeg, terug in de kring trekt.
0: Ja, gewoon heel simpel eigenlijk een kopje koffie of een kopje thee drinken met een ouder en
2: dat
0: mee laten doen naar activiteiten.
2: Zijn.
0: Ja.
2: Ik heb het zelf gezien, ook in mijn reizen naar Oost-Europa, dat het zo'n blijdschap is bij mensen als de vrijwilliger die sinds een paar jaar dan twee keer in de week alleen een kopje thee komt drinken en vraagt wat heb je nodig. Dat is, dan word je echt gezien, dan word je niet vergeten, dan blijf je niet alleen achter. Dan heb je iets om op terug te vallen en dan weet je dat je er echt niet alleen voor staat. Dus daar begint het al. Dus praktische hulp is één. Mee laten doen aan activiteiten en in contact brengen met anderen is twee. En je ziet ook heel vaak dat als mensen weer meedoen, doordat ze onderdeel worden van een groter netwerk, dat ze vervolgens ook hun buren en dergelijke aanmoedigen om van, nou, jij moet ook.
0: Ja, kom maar ook mee.
2: Ja, dus die vlek wordt groter en groter.
0: Ja, het verspreidt zich als een olievlek, om het zo maar te zeggen. Ja. Jullie zijn een christelijke stichting, Dorcas. Wat leert de Bijbel nou over hoe we mogen omgaan met ouderen?
2: Nou, de hele Bijbel is, Spurgeon zei ook, kijk naar, vind Jezus en je vindt je preek, zeg maar. En ik denk dat we in de eerste plaats heel erg mogen kijken naar Jezus. Wat Jezus deed was mensen zien. Er staan verhalen in de Bijbel waar gewoon expliciet staat, Jezus zat en keek naar de mensen. Nou, je ziet overal dat Jezus oog heeft voor de meest kwetsbaren, voor de mensen die het meest vergeten zijn. Dat is een oproep die is al vanaf het Oude Testament lees je, dat God zich erover opwint, echt boos wordt als we geen oog hebben voor de zwakkeren, voor mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Dus ik denk dat de hele Bijbel duidelijk maakt, Jezus vat het ook samen, naar de 10 geboden zegt hij, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf.
0: Ja.
2: En ja, wij worstelen zo vaak met die vraag, wie is je naast? Hè? De Bijbel doet daar niet zo moeilijk aan.
0: Ja, er zijn genoeg naasten te vinden.
2: Die zijn er wel, ja.
0: Ja. Ik ben in gesprek met Jan-Jacob Hoefnagel van Dorcas over Sponsor het Leven. En zometeen horen we ook het verhaal van de 82-jarige vrouw Essebet uit Roemenië. Ja, hoe het sponsorprogramma haar leven heeft veranderd.

0: Een lied van Eline en Reijer. Je hoorde Veilig bij Groot Nieuws Radio. Ja, Dorcas start met sponsor Het Leven. En daardoor worden ouderen weer gezien en kunnen ze weer volop deelnemen aan het leven. Jan Jacob Hoefnagel van Dorcas is hier deze ochtend in de studio. En we horen net al even van hem wat het sponsorprogramma inhoudt. Jan Jacob, je hebt ook een foto meegenomen van een 82-jarige vrouw, Elisabeth, uit Roemenië. Dat verhaal gaan we zo horen, maar je hebt ook een foto van haar meegenomen. We zien die foto hier. Ja, volgens mij is het een hele lieve oma.
1: Ja, toen ik van kantoor hier naartoe ging, dacht ik, ik neem deze foto mee. We hebben ons hele kantoor vol hangen met foto's van mensen die je recht aankijken. Allemaal mensen die we zelf kennen, zelf gezien en gefotografeerd hebben. Maar Elisabeth, 82-jarige vrouw. Nou, die kijk je aan met donkere kraalogen en zo'n Mona Lisa glimlach, weet je? Ja. Zo'n rechte mond waarvan je kan zien dat ze geniet, ze lacht. Prachtige rimpels, zo'n Oost-Europese sjaal of hoofddoek over haar hoofd. Echt zo'n oma die geniet.
0: Ja, grijze haren, volgens mij heeft ze een jurk aan. Heel
1: ja, de
0: kleurrijk.
1: Bloemetjesjurk, hè?
0: Ja. Ja, echt een lieve oma.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, mijn oma is een paar jaar terug overleden. Maar ze heeft er ook wel wat van.
0: Ah ja, ja. Ja. Ja. Wat is het verhaal van Elisabeth?
1: Nou, Elisabeth is 82 en een paar jaar terug is haar man overleden. En haar man die dronk veel met alle problemen die ermee gepaard gaan. En haar leven was al wat lastig, want ze heeft kanker gehad. En door kanker een neurologische afwijking gekregen, waardoor ze heel lastig kan lopen. En haar man is overleden. Haar zoon en schoondochter wonen bij haar in huis, maar werkloos. En Elisabeth zelf heeft een pensioen van 300 euro in de maand.
0: Ja, dat is niet veel.
1: Dat is niet veel. Ook daar is dat gewoon niet veel. En ze vereenzaamde, ze deed niet veel en ze kwam er ook niet echt uit. Maar Dorcas is in dat gebied waar ze woont. Dat is een gebied wat tegen Moldavië en Oekraïne aan ligt. In die hoek van Roemenië werken we ook. En toen haar kinderen hoorden dat Dorcas daar actief is, zijn ze gaan praten met de vrijwilligers van Dorcas. En gevraagd of hun moeder niet deel mag nemen aan de programma's. Nou, als we zo'n vraag krijgen, dan wordt er altijd gekeken van of ze in aanmerking komt, dat doen we niet vanuit Nederland, maar gewoon vanuit het kantoor daar. En zij kwam in aanmerking.
0: Ja, wanneer kom je dan in aanmerking voor dit programma?
1: Nou, je moet behoren tot de groep mensen die zichzelf niet helemaal kan redden. Mensen die bereid zijn om stappen te maken. Mensen die een zekere leeftijd hebben. Dat kunnen onze collega's ter plekke heel goed. En zij werd redelijk snel ook toegelaten tot het programma. En dat zijn middagen waar onder andere, tuurlijk, ze krijgt nu haar voedselpakket, ze krijgt brandhout en medicijnen. Dat gebeurt ook als je net in het programma komt, dat is ook heel belangrijk. Dat we die drempels wegnemen, sorry. Maar ze is ook onderdeel geworden van een handwerkclub. Ze was eerst redelijk teruggetrokken. Ze beschreef haar leven als: ik zat op mijn stoel, ik keek naar buiten en zag het leven voorbij trekken. Mm. Dat staat letterlijk in de verslagen van haar kennismaking.
0: Ja.
1: En nu is ze zelf niet goed in handwerken, maar ze is heel goed in lapjes stof knippen.
0: Ja.
1: En ze knipt voor al die andere dames. En als je nu dus op die handwerkclub komt, heeft ze het hoogste woord. En is zij de grappenmaker van de groep. En kun je gewoon niet voorstellen dat dit een vrouw was die teruggetrokken was, die er niet uitkwam.
0: Ja, ze is echt weer opgenomen in een gemeenschap.
1: Ja, daarvoor moet ze wel bezocht worden, moet ze opgehaald worden, want ze kan er zelf niet naartoe komen. Dus je hebt ook andere mensen om je heen nodig, mensen die je aanmelden, dan vrijwilligers die je brengen naar de Bijbelstudie, naar het handwerken. Maar als je er dan eenmaal uit bent, dat is zo'n verschil als je dus weer terug die groep in een sociaal netwerk zit. Dat je dan de grappenmaker van de groep wordt.
0: Ze bloeit weer helemaal op eigenlijk.
1: En ze is weer gaan dichten. Ze hield heel erg van gedichten. Ze schrijft ook zelf gedichten. En als ze nu thuis is of wel alleen is, of als een keertje 's nachts wakker ligt, dan wil ze God prijzen door gedichten voor hem te schrijven. Dat vind ik prachtig.
0: Wat mooi.
1: Dus het, voor haar is dit levensveranderend. En voor mij is het iets van, ja, ik kan niet zonder glimlachen terugkijken naar deze foto.
0: Ja, vrouwen als Esserbet helpen jullie dus met het programma Sponsor het Leven. Ik begreep ook dat het doel is dat jullie daar niet eindeloos blijven. Dat jullie maar jaren na jaar blijven sponsoren, zeg maar. Maar dat jullie als Dorcas ook een keer jullie terugtrekken.
1: Ja, natuurlijk is het zo dat mensen ook wel eens uit het programma gaan omdat ze overlijden. Maar in principe bouwt Dorcas altijd programma's en aanwezigheid met de bedoeling om in een jaar of 5 of 7 weer weg te kunnen gaan, dat het zelf doordraait. Dat doen we met alle programma's. Ik heb hier wel eens verteld over Mozambique, waar we spaarprogramma's voor ondernemers hebben bijvoorbeeld. Dat is heel goed dat je dat opstart, maar je moet het altijd op zo'n manier opstarten dat het ook zonder jou door kan gaan.
0: Ja, dat de gemeenschap te plekken het daar overneemt.
1: Juist. Ja. En als je gewoon een draaiend systeem eenmaal hebt, dan gaat het vanzelf. Maar het begint nooit vanzelf.
0: Ja.
1: En het klinkt soms eenvoudiger dan dat het is, want het is een weerbarstige context. Wegen zijn vaak slecht. Winters zijn vaak hard. Dus ook voor onze vrijwilligers en mijn collega's daar. Dus het is niet altijd eenvoudig. Maar het begint wel heel eenvoudig. Mensen zien zoals Jezus ze ziet en terugbetrekken in de kring, net zoals dat Jezus dat deed.
0: Ja. Hoe kunnen we meedoen met Sponsor het Leven? Hoe kunnen we die mensen weer terugtrekken de kring in?
1: Nou, in de eerste plaats natuurlijk gewoon door sponsor te worden. Dat is zo plat als dat het is. Voor €32 per maand betekent je echt heel veel in het leven van een ouderen. Die vaak dan ook vervolgens tegen zijn of haar buurvrouw zegt van jij moet ook, zoals ik zei. Dus het betekent meer. Maar €32 per maand geef je een ouderen echt weer de levenslust terug. Gebed is ook heel erg belangrijk. Kijk gewoon eens op onze site. Je vindt de verhalen vanzelf. Je vindt de mogelijkheden om te helpen vanzelf. Maar onze oproep is echt sponsor het leven. En laat een ouder weer deelnemen aan het leven.
0: Ja, €32 per maand kost dat dan. Hoeveel sponsoren zoeken jullie?
1: Ja, eigenlijk moet ik hier geen antwoord op geven, want natuurlijk zoveel mogelijk. Alleen we hebben gezegd, wat zou het mooi zijn als we dit jaar gewoon 500 nieuwe sponsoren vinden.
0: Kijk, nou, daar kun je dus aan bijdragen door een ouderen te sponsoren. Dat kan via dorcas.nl. Jan-Jacob Hoefnagel van Dorcas, dankjewel voor jouw verhaal.
1: Jij bedankt.

0: Ja, de complete tent vorige weekend was er gevuld toen Martijn Buwalda kwam optreden. En ook het grasveld voor onze studio was helemaal vol. En dit lied speelde hij onder andere. Je zou eens moeten weten. Martijn Buwalda, de live-opname vanaf Opwekking 2026.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, en dan stappen we het vliegtuig in. We gaan naar Zuid-Azië toe. International Justice Mission wil daar een eind maken aan slavernij. Want ja, slavernij bestaat nog altijd. Mensen in armoede die moeten beschermd worden tegen geweld, tegen mensenhandel en ook dus tegen slavernij. Maar gelukkig zijn er ook hoopvolle verhalen te delen. En dat is het bewijs dat strijden tegen onrecht soms ook doorbraken oplevert. Henk-Jan Kamsteeg van IJM, goedemorgen.
2: Dag Lucas, goedemorgen.
0: Ja, afgelopen week was het in Nederland bloedheet. Iedereen heeft wel maatregelen kunnen treffen om zich te beschermen tegen de hitte. Maar niet in een aantal steenfabrieken in Zuid-Azië. Daar was het nog veel warmer zelfs.
2: Ja, ik ben pas daar nog geweest. En het is daar gewoon bloedje heet. En dan moet je voorstellen dat je dan ook nog eens bij ovens aan de slag moet. Waar die stenen worden gebakken en gemaakt. Dus het is daar, het is daar niet uit te houden. Dus, ja. Bizar heet. En het is ook niet dat je dan even makkelijk een koude douche kunt pakken of iets.
0: Nee. Hoeveel mensen zaten vast in die steenfabrieken?
2: Ja, het ging om een aantal fabrieken. Er was één eigenaar van een aantal fabrieken. En wat bleek, dat hij daar 73 gezinnen vasthield en uitbuitte in gedwongen arbeid. Slavernij, moderne slavernij. Het ging om meer dan 500 kinderen, vrouwen en mannen. Dus het is een bizar groot aantal. Dus dit moet een enorme een fabriek zijn geweest. En die mensen, die gezinnen, die leefden daarin. Ja, je kan het niet eens kortjes noemen. Ze moesten van hout en van wat zeil maar een eigen onderkomen maken. Hmm. En dat onderkomen was ook dan weer op het terrein van de steenfabrieken zelf. Dus ze konden ook vervolgens geen kant uit. Dus ja. het was echt onder mensen onterende omstandigheden leefden ze, werkten ze. Het was een kwestie van overleven.
0: Ja, je noemt ook al dat er kinderen in spel waren. Ik schrok er echt wel van dat er zelfs ook een aantal baby's bij betrokken waren. Soms zelfs van 2 weken oud.
2: Ja. Ja, het zijn gezinnetjes die daar vastzitten. En die proberen toch nog iets van het leven te maken. Ze moesten 20 uur per dag werken. Dus je moet je voorstellen dat om 3 uur... 's ochtends moesten ze opstaan en aan de slag. En 11 uur 's avonds kregen ze vrij. Dus dan heb je 4 uur. Het is onvoorstelbaar.
0: Ja. Hoe zijn ze in zo'n situatie terechtgekomen, vraag ik me dan af.
2: Ja, het gaat vaak op dezelfde manier. Want je moet je voorstellen, je hebt eigenlijk een soort van recruiters die in de meest arme provincies van dat land, van die streek, op zoek gaan gewoon naar mensen die een baan willen hebben. En wat we zeiden, we hebben het over gezinnen. Dus je hebt vaak mannen die gewoon voor inkomen willen zorgen voor een gezin. Nou, dan heb je een recruiter die zegt, joh, ik heb een baan voor je, elders in het land. Ik betaal het treinticket, neem je gezin maar mee. En dan op het moment dat je in de steenfabriek bent, dan krijg jij daar kosten in woning en een salaris en je hebt een baan. Dat klinkt dan heel interessant.
0: Ja.
2: Dus het hele gezin stapt op de trein. Komen aan in de steenfabriek. En daar blijkt dat er totaal geen onderkomen is. En blijkt dat het salaris dat zij krijgen lager is dan de rente die ze moeten betalen voor het treinticket dat is voorgeschoten. Dus, ja. En dat is de standaard valkuil. De trap die misdadigers gebruiken om hele gezinnen dus soms voor decennia lang uit te buiten.
0: Ja, dus eigenlijk zijn mensen in armoede zijn misschien iets gevoeliger ook wel om in de val te trappen van foute recruiters, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, 100%. Ze spelen een aantal dingen. 1, ze zijn heel erg kwetsbaar, omdat je wil voor onderkomen, je wil voor eten zorgen voor je gezin. En dat is de ene kant. En ze zijn ongelooflijk kwetsbaar, omdat niemand het voor ze opneemt. En dat is waar IJM zich op focust. Wat wij zien, kijk, de grootste angst van de armsten. Dus heel goed om je te realiseren. Er is een groot wereldonderzoek naar gedaan. Wat wij vaak denken is dat de meest arme mensen van de wereld, dat hun grootste angst is dat ze geen eten of geen drinken hebben, of dat ze geen medische voorziening hebben of geen scholing. De grootste angst van de armsten is de plaag van geweld. Er is altijd iemand die jou iets aan kan doen zonder dat jij wordt beschermd. Dus je kan bijvoorbeeld buiten die steenfabrieken, daar zullen scholen zijn geweest, er zullen daar ziekenhuizen zijn geweest. Maar degene die daar vast zaten, die steenfabriek, die konden er geen gebruik van maken. Wat zij nodig hebben, of hadden, was er iemand die het voor ze opneemt.
0: Ja.
2: Hem beschermt. Nou ja, en daar is waar wij ons als IGM op focussen.
0: Ja, nou gelukkig zijn deze mensen nu bevrijd uit deze steenfabriek. Wat gaat er nu verder gebeuren? Komt er nog een rechtszaak? Worden de recruiters berecht?
2: Ja, nou de drie daders, wat ik begreep, zijn vader en twee zoons, die zijn opgepakt. En zij zullen nu in de rechtbank ter verantwoording voor de groepen, voor hun misdaden. Iets wat al jaren geleden al helemaal nooit gebeurde. En wat we daarmee willen, we willen daarmee op twee manieren recht doen. Recht doen aan de slachtoffers. Hè? Dus op het moment dat deze daders worden aangeklaagd en beschuldigd worden, dus van deze misdaad, dat daarmee geven we aan van wat jullie gezin is aangedaan, mag niet. Nu niet, nooit niet. En er gaat een ander signaal vanuit naar potentiële andere daders. Hey, ik kan dit niet meer straffeloos doen. En wat we echt zien gebeuren, het is een kostenbatenanalyse. Op het moment dat potentiële daders zien, ja, maar ik kan worden gepakt als op het moment dat ik mensen in slavernij vasthoud, dan ga ik op een andere manier mijn bedrijfsvoering doen. Dus nou, zo zie je dus dat het zich uitbreidt. En er steeds minder mensen gelukkig op de plekken waar wij werken als slaaf worden vastgehouden en uitgebuit.
0: Ja, en hopelijk komt er zo een einde aan slavernij. Ja, meer informatie. Meer informatie over dit verhaal vind je ook op de website van IGM. En dat is igmnl.org. Henk-Jan Kampsteeg, dank voor het delen van dit verhaal.
2: Graag gedaan.

Martin Smit hier in Brandstof bij Grootnieuws Radio. Je hoorde God's Great Dance Floor. Ja, tot zover Brandstof op deze zaterdagochtend. Dankjewel voor het luisteren. Deze middag kun je op deze zender luisteren naar het Worship Weekend met non-stop muziek. En vanavond om 7 uur is Hans van Vuren hier met een nieuwe uitzending van het Heerlijke Loflied. Ik wens een heel mooi weekend verder, een goede zondag, een fijne zaterdag. En dit is muziek van Elise Manna. Hi.

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij in het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
2: De zon in de
1: wacht, de zibabel.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB+, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.

0: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fit voor iedere rit, met de banden van Goodyear en de service van Profile.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ik ga niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De 4 goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog 2 mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. 2 piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Er staat nu 115 kilometer file op de

0: A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
3: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
4: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
11: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
12: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
18: Dit is het Worship Weekend.
17: Het christelijke radiostation.

0: In heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend zelfs.
4: Nieuws Radio!
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thought and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen.
6: Here we go!
0: Bel jij mee aan Grootnieuwsradio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van

0: Arends. Wat heb jij nou aan?
1: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
0: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
1: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
5: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is

0: ruim 10 minuten.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. Almof Kwark en Mulemilk, 1% gratis. En alle Koffie Pindakaas, 350 gram, ook 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Waar heb je last van?
12: Koorts. Oranje koorts.
14: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
18: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
19: Dit is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Dien, heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Mmm, lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool.

0: club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen, waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
6: meer. In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
17: Dit is het Worship Weekend.
16: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opruis, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
9: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: Dit is niet normaal meer.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, deals.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A15 bij knooppunt Deel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden, een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu een uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15.
6: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Meen je het?
16: trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
17: Boost yourself.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
21: christencoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
22: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
26: Dit is het Worship Weekend.
25: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
6: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel

0: Veel zonbescherming, 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk. Tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
15: Dit is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien. Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
2: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
3: Waar je inspiratie krijgt.
4: En een lach op je gezicht.
3: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

Zo, want nu wil ik nog een keer zingen. U bent de reden waarom ik hier ben. Ik vind het altijd zo mooi om dat tegen God te zeggen. Het heeft jou gemaakt. Maar ook de reden dat we nu op deze conferentie zijn. En hier samen zijn of misschien staan in de file. Maar we zijn hier omdat we hem willen ontmoeten. En als we dat tegen God kenbaar maken, dan raak je het hart van God. Want hij verlangt er zo naar om jou ook te ontmoeten. Laten we samen zingen. U bent de reden.

0: voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
2: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11%

0: Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
7: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
10: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Het wordt 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G.

0: en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
7: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
8: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
14: Dit is het Worship Weekend.
13: Het christelijke radiostation.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Een hoopvol geluid.
2: Grootnieuws Radio.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.

0: tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement...

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
12: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
11: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
14: Appetito.
15: Hey mannen.
16: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
17: gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op

0: garde.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
5: Dit is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

0: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
2: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
1: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
2: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge.

0: nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen het heerlijk loflied.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Elke avond vanaf 7 uur.
19: De mooiste kerk- en koormuziek.
18: Het christelijke radiostation.

0: Heer, u bent mijn leven, de rots waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. Heer, u bent mijn leven werd gezongen door het Urker gemengd koor Immanuel.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 831. Vanavond een gesprek met jubilerend dirigent Jan Verhoef en met dirigent Arjan Wouters. Met hem spreek ik over een bijzondere uitvoering van mannenensemble Espressione. Uiteraard ook aandacht voor ons blijde klankenkoor van de week. En dat is het christelijk jongerenkoor Glory. We horen zo het lied Jezus liefde voor mij. Maar eerst naar het Elburgs mannenkoor OBK. En volle verzekering. Jezus is mijn.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Jongerenkoor Glory.

Jezus, liefde voor mij. Het christelijk jongerenkoor Glory, ons blijde klanken koor van de week. En een woord van dank is op zijn plaats, want het koor heeft hard gewerkt om ons te voorzien van de juiste informatie en zelfs op het allerlaatste moment nog een nieuwe koorfoto gemaakt, zodat het er ook op de socials en op de website goed uitzag. Dank je wel daarvoor. Christelijk jongerenkoor Glory. Over een aantal minuten ga ik in gesprek met Jan Verhoef, jubilerend dirigent. Eerst gaan we luisteren naar het Urker Mannenkoor Halleluja. Tel uw zegeningen.

0: In de komende minuten gaan we een aantal getallen bij elkaar optellen. Er is namelijk van alles aan de hand in de omgeving van Jan Verhoef. Dat heeft allemaal met jubilea te maken. En Jan is vanavond hier. Jan, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: En laten we het maar gelijk maar even benoemen. Het Rijnstreekkoor bestaat 50 jaar. Jij bent daar 28 jaar als dirigent bij betrokken. Het Driebankkoor, daar ben je 20 jaar bij betrokken. En in totaal ben je 40 jaar dirigent.
1: Ja.
0: Dat wordt gevierd op 5 juni en op 20 juni. Nou, dan hebben we alle cijfers even gehad. Maar er is in ieder geval een feestelijkheid te gebeuren. Laten we even bij de belangrijkste voor dit gesprek beginnen. Jij bent 40 jaar dirigent.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Dit worden echt twee leuke jubileumconcerten dan, denk ik.
1: Dat is wel absoluut de bedoeling, ja. Dus met leuke collega's, muzici. Nee, ik kijk er enorm naar uit.
0: Ja, en als een koor zelf ook nog een jubileum heeft, merk je dan niets de nadelen bijvoorbeeld van een driemankoor, wat vooral jouw jubileum viert. Maar het Rijnstreekkoor heeft ook nog zijn eigen jubileum. Merk je daar nog meer feestvreugde?
1: Ik denk het wel. Het is 50 jaar is best wel lang ook voor een koor. En we hebben de koppen bij elkaar gestoken. En van, joh, kunnen we de feestvreugde niet verdubbelen? En dat we dat samen gaan vieren. En dan met allerlei muzikale vrienden erbij. Het is een vrij uitgebreide lijst, wat de medewerkers. En het moet een groot feest worden.
0: Ja. Ja, want hoe gaat dat als je twee jubilea samen hebt? Heb je dan ook allebei je wensenlijstje aan het repertoire? Of?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, het is vanuit het koor, vanuit het verleden staan er nummers op het programma. En dat is. Er staan hele bekende tussen. Jacob's Ladder zit er altijd bij natuurlijk. Jacob's Ladder is toevallig het nummer. Toen ik het stokje overnam van de vorige dirigent Peter Kavelaar, helaas inmiddels overleden. Toen heb ik als introductie op het concert heb ik Jacob's Ladder toen gedirigeerd. Dat was mijn eerste nummer daar dat ik gedirigeerd heb. En dat wordt natuurlijk nu weer teruggepakt. En zo zijn er meer nummers die wij in het verleden gezongen hebben, die nu op het podium komen.
0: Is dat dan jouw keuze om Jacob's Ladder te doen? Of zitten er nog genoeg koorleden op het koor die zich dat ook nog wel herinneren?
1: Jawel, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, dit was in principe mijn keuze, maar iedereen was het ermee eens. Mm. Het is mijn eerste nummer bij het Rijnstreekkoor. Nou, dat mag na 28 jaar tijdens mijn jubileum en hun jubileum wel een keer gevierd worden weer.
0: Ja, wanneer is het eigenlijk voor jou begonnen? Want 40 jaar dirigentschap begint natuurlijk ergens.
1: Ja. Dat is, ik begon als, ik noem het altijd maar nog, toen ik nog jong was, in Echteld bij het koor Looft den Heer.
0: Kijk, daar zijn er meer van.
1: Ja, daar zijn er heel veel van. En het is eigenlijk, is dat uitgebouwd en studeren, conservatorium. En dan allemaal in de avonturen moest ik dat doen en in de weekenden. Ik had een gewone baan daarnaast.
0: Oké. Jij hebt in je assortiment, want we noemen ook even Emmanuel Meidrecht, en je hebt nog een projectkoor Glorify. Je hebt eigenlijk een mix. Je hebt gemengde koren, maar je hebt ook mannenkoren.
1: Ja.
0: Gaat dat je net zo makkelijk af? Of moet je bij de ene iets harder werken?
1: Ja, bij het ene koor moet je soms wat meer. Moet er wat meer aan doen.
0: Ja, is gemengd makkelijker of mannen?
1: Nou moet ik echt uitkijken wat ik ga zeggen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ze luisteren allemaal, dat snap ik.
1: Ja. Ze zeggen altijd dat gemengde koren, dat het nogal gebabbeld wordt. Maar goed, mannenkoren, idem niet hoor. Die kunnen dat ook. Het repeteren. Ik maak daar eigenlijk niet zo'n verschil aan.
0: Nee. Het is misschien ook voor jezelf ook wel lekker dat de ene avond misschien iets harder gewerkt wordt.
1: Ja.
0: En dat de ander, dat je misschien als wat gezelliger ervaart.
1: Ja, het Driebankkoor bijvoorbeeld, dat heeft best wel wat klassieke werken uitgevoerd al. Een Paukemis van Haydn, Psalm 42, Mendelssohn, Kreuningsmessen, Mozart. Dat hebben ze allemaal. En het Rijnstreekkoor zit daar toch wat anders in. Die heeft echt meer de hedendaagse muziek, de geestelijke muziek, die zij liever zingen. Ja.
0: Ja, hoe gaan die jubileumconcerten eruit zien qua. Laten we de eerste pakken, 5 juni, met het Rijnstreekkoor. Je zegt, we pakken ook een beetje terug naar het verleden. Maar heeft het ook veel actueel repertoire?
1: Ja, Ik wil nog wel eens graag grasduinen in Amerika bij de diverse bedrijven daar die bladmuziek uitgeven. En daar kom je ontzettend mooie dingen tegen.
0: Ja.
1: Ja, maar er zijn ook nummers die eigenlijk al zo enorm oud zijn. Of zo lang al. En die kunnen nog steeds fantastisch zijn. Dat is, ja.
0: Het is wel keuzestress, lijkt me. Als je zo'n repertoire moet maken. Maar dat is waarschijnlijk bij elk concert. Dat je denkt, ja, we hebben wel 500 leuke liedjes die we zouden kunnen doen.
1: Nou, ik heb dat niet alleen gedaan. Eigenlijk bij elk koor hebben we een muziekcommissie. En daar zit ik bij. En dat doen we samen. Dat doen we samen, ja.
0: Ja. Wat is het lied daar waar jullie de laatste tijd het meest aan hebben gewerkt?
1: Ja, dat zijn er toch echt wel veel, hoor. Come to Me van Forrest. Dat is met een tenorsolo. En dat gaat Jacob Schenk dan in Rijnsburg zingen. En met het koor eronder. Dat is zo ontzettend mooi.
0: Mm-hmm.
1: Modern, maar zo mooi. En dat is moeilijk. En daar zijn ze echt mee bezig. Ik zeg, dat is echt om in te bijten. Maar ik krijg het wel voor elkaar met ze.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat gaat helemaal mooi worden. Ik pak even de data erbij. 5 juni is dat dus in de Emanuelkerk in Rijnsburg. Dat dubbel jubileum. Je zei al, we hebben veel muzikanten uitgenodigd waar we veel mee gewerkt hebben. Ik noem Jaap Kramer, Arjan en Edith Post, Jan Lenselink, Jolanda den Houter, Mark Wester, het Jochenan Strijkkwartet onder leiding van Laura Kieboom, Kees Ahlers. En dan Jacob Schenk heb je al genoemd. En dan gebeurt er iets bijzonders, in ieder geval in mijn hoofd. Sterre van Bokstel en Sabine Kersten.
1: Ja.
0: 2 sopranen.
1: Ja.
0: En dan ben ik jou niet, maar als ik jou was, zou ik ze samen laten zingen. Gaat dat gebeuren?
1: Uiteraard. Uiteraard.
0: En dat is wel uniek.
1: Ja, dat is mijn opzet was, en niet alleen mijn opzet, maar dat wij met dat concert, dat jubileumconcert, eigenlijk de mensen bij elkaar zouden halen waar ik in de afgelopen 40 jaar, de afgelopen 30 jaar, mm-hmm. Veel mee gewerkt heb.
0: Ja.
1: En dat is, 30 jaar, Jaap Kramer is nog in 30 jaar organist, maar het is bijvoorbeeld. Die club, Sterren van Boksel, heb ik heel veel mee gedaan. Sabine Kiest heb ik heel veel mee gedaan. Dus ik denk van ja, die moeten er allebei zijn. Ja, ik kan geen keuze maken. Nee, ik kan geen keuze maken.
0: En wat gaan zij doen? Wat gaan zij zingen?
1: Once Upon a Time in the West. Echt met een orkest eronder.
0: Mm-hmm.
1: Het Pier Jesu van Lloyd Webber. Dat zijn, dat is waanzinnig mooi.
0: Ja.
1: En dat zijn eigenlijk 2 nummers, maar er komt nog meer aan. Maar dat hou ik nog allemaal even een beetje.
0: Ja,
1: je
0: moet niet te veel vrijgeven. Ja, in 20 juni heb je dan nog een keer een jubileum, want dan ben je 20 jaar bij het Driebankkoor.
1: Ja.
0: Wordt dat weer op dezelfde wijze opgetuigd?
1: Ja, nou ja, even in een iets kleiner format, maar het wordt een heel mooi concert. Ja, dat is wel ook weer met Sabine Kiesten. Laura Kieboom, Noortje van Middelkoop en Jan Lenselink. Dus dat zijn ook allemaal toppers.
0: Allemaal een leuke club. En dat is dan in de Triangle in Venhuizen.
1: Ja.
0: Daarna wordt het misschien weer wat rustiger. Moet je weer even wachten tot er weer wat jubileums zijn. Kijk eens vooruit naar de maanden na 20 juni. Is dat dan even zomervakantie en dan volle bak kerst? Of wat heb je in gedachten?
1: Ja, het is nieuw repertoire instuderen weer. Hè? Want we zijn nu met die concerten, dat kost veel tijd en energie.
0: Mm-hmm.
1: De Drieban die heeft al een heel nieuw kerstrepertoire klaar liggen. De Rijnstreekkoor, dat is over enkele weken het hele repertoire weer klaar.
0: Ja.
1: Er zijn medewerkingen aan een kerkdienst. En er zijn altijd dingen die de koren op moeten pakken. Dus daar ben ik niet bang voor.
0: Even een gewetensvraag. Je bent 40 jaar dirigent. Je bent nog jong.
1: Ja, uiteraard.
0: Ga je de 50 volmaken?
1: Ik hoop dat het me gegeven is. En het moet leuk blijven.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, dus zo, en dat hoeft natuurlijk niet met alle koren die je nu hebt.
1: Nee.
0: Maar het zou leuk zijn als het halen is.
1: Ja, ja. Dan ben ik 72, hoop ik dan te zijn. Dus het zou moeten kunnen. Ja.
0: Maar goed, we hoeven ook niet op de zaken vooruit te lopen. Eerst dit, 5 juni, 20 juni, 2 jubileumconcerten. Omdat Jan Verhoeven met zijn koren mooie dingen doet.
1: Ja.
0: Kijk even op de website van het betreffende koor om daar meer over te lezen. Jan, ik feliciteer jou met de eerste 40 jaar. En we kijken uit naar de volgende 10. En laten we in de tussentijd contact houden. Wij gaan luisteren naar een samenwerking van het Rijnstreekkoor Katwijk, Driebankkoor Venhuizen en Cantamus uit Hoofddorp. En zij zingen samen het lied Die Ere Gottes. Jan Verhoef, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Psalm 150, Loof nu de Heer, werd gezongen door de mannen van het mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden. En daarvoor hoorden we het Rijnstreekkoor uit Katwijk, het Driebankkoor uit Venhuizen en het christelijk gemengd koor Cantamus uit Hoofddorp. Allen onder leiding van Jan Verhoef. We gaan luisteren naar muziek van een koor dat niet meer in deze hoedanigheid bestaat. Ik zal het even kort toelichten. Waarom wil ik het toch laten horen? Omdat het een ontzettend leuk lied is. Alles heeft hij wel gedaan. Zo heet het. En het gaat dus om de christelijke koorvereniging Sona Bile uit Apeldoorn. In 2017 zijn zij gefuseerd met het Apeldoorns christelijk gemengd koor en zij werken nu onder de naam christelijke koorvereniging Novo Cantare. Nou, dat is even voor de administratie. Hebben we dat weer even netjes op een rijtje. Maar het gaat natuurlijk om het lied. En zoals gezegd, dat is echt leuk. Alles heeft hij wel gedaan.

0: De Muziekstandaard.
1: Wij gaan vandaag luisteren naar een uitvoering van Ik zal er zijn. Het is een opname vanuit een eindejaarsconcert van Mannenensemble Espressione. 29 december 2023 in de Augustijnenkerk van Dordrecht. Ja, dat noem ik heel erg specifiek, want het was ook een hele specifieke opname. Arjen Wouters, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
1: Ja, deze opname is op YouTube ook terug te zien. Maar jij hebt hier hele bijzondere herinneringen aan. Kun je uitleggen wat er gebeurt?
2: Ja, zeker. Eindejaarsconcert. Het thema was die avond Waar is God? Dus ja, dat is een goede vraag wat in allerlei liederen bezongen werd. En als slotlied van de avond hadden we Ik zal er zijn. En het thema had heel de avond centraal gestaan. En die avond regende het zachtjes buiten. Maar het was eigenlijk niet hoorbaar in de kerk. Het was gewoon een zachte regen. Toen begonnen we met dat lied en ja, toen was het alsof er iets van een percussie of zo meespeelde. Weet je, je kent misschien die sound van een regenbuis. Heel zachtjes in het voorspel. En wij beginnen met zingen van het eerste couplet. Prachtig mooi. Komt er een tussenspel. En piano begint weer te spelen. En je hoort weer datzelfde geluid. Wat was het nou? Het was eigenlijk een regenbui boven de kerk die af en toe wat zachter en af en toe wat harder ging. Maar het was op een of andere manier zo muzikaal dat je gewoon dacht van, hè, het lijkt alsof er een percussie meespeelt.
1: Ja.
2: Nou ja, in het voorspel denk je nog van, oh, nou, toevallig. Komt het tussenspel. Ja, toevallig klinkt eigenlijk best wel muzikaal. Dus je kijkt elkaar eigenlijk tijdens die avond met de muzikant zo aan. Oh, wat grappig klinkt.
1: Want je had wel door dat het regen was.
2: Nou, in eerste instantie nog niet, maar je denkt, wat is dit? En nou, dan begint het kwartje een beetje te vallen. Maar goed, dan gaat het lied verder. Weer samenzang. En dan krijg je een laatste tussenspel voor het laatste couplet. En nou, dat was ongelooflijk hoe dat op zijn plek viel. Het was gewoon alsof God zelf meespeelde, bij wijze van spreken. Maar die regenbui die begon aan het begin van het tussenspel heel zachtjes. En de piano speelt daar ook nog zachtjes. En dat wordt steeds muzikaal ietsje meer. En je hoort gedurende dat tussenspel die regenbui steeds harder kletteren op de kerk. Maar ja, dat is iets wat je moet beluisteren. Het kwam zo bijzonder samen. Er zit nog een modulatie in waarin orkest steeds harder gaat spelen. En je hoort gewoon letterlijk die regenbui als één groot crescendo daarin meegaan tot aan de inzet. O naam alle namen aan u alle eer. En ja, dat eigenlijk ervoer je gewoon in die hele kerk van, nou, wat hier gebeurt is echt niet normaal. De titel van het lied Ik zal er zijn, de thema van de avond, Waar is God? Ja.
1: Ja, komt er goed samen.
2: dat kwam prachtig samen. En nou, dan denk je nog misschien van, nou, toevallig. Nou, het lied was klaar en het was helemaal stil. We hebben geen regen meer gehoord. Ja, yes. Ja, ongelooflijk. Het was gewoon een heel bijzonder moment. Iedereen sprak erover. Veel mensen daardoor geraakt. Ja, dat zijn toch bijzondere momenten.
1: Ja, want je liet me deze beelden zien. Je ziet aan de muzikanten van het orkest, zie je dat zij doorhebben, er gebeurt iets bijzonders. Allemaal met een, die toch al vaak met een glimlach spelen, nog iets bredere glimlach dan normaal.
2: Ja.
1: Maar je zegt ook publiek had in de gaten, er gebeurt nu even iets bijzonders.
2: Zeker. Ja, en wat je in de opname hoort, kijk, er staan natuurlijk allerlei microfoons in die kerk. Alleen dat is voornamelijk, dat neemt heel gericht die zang en die instrumenten op en een beetje samenzang.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat jij in deze opname heel duidelijk hoort dat het aanwezig is, nou,
1: de kerk hoorde
2: in de
1: dat
2: kerk
1: veel
2: was dat echt niet normaal. Dat kletterde aan alle kanten. Ik heb nog nooit zo'n harde regenbui gehoord. En ja, als dat op zo'n kerk neerkomt, dat was gewoon, ja, dat was zo hard, zeg maar. Dat ontging niemand, zeg maar.
1: Heel bijzonder.
2: Ja, dat was mooi.
1: Nou, en wat dat betreft ook mooi dat het is vastgelegd. En ja. Nou, het is in ieder geval ook een mooie herinnering waar we vandaag dan even over spraken. Wij gaan luisteren naar die opname. Vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht met samenzang met zangeres Tenira Sturm met de regen. Ik zal er zijn. Arjen Wouters, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.

0: God is getrouw, zijn plannen falen niet, worden Hanka Paan, Dieks Visser, Dick Sanderman en Dick van Luttikhuizen.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenkoor Salomo.
0: Het Zeeuwse Mannenkoor Salomo zingt psalmen, geestelijke liederen en klassieke koormuziek. En staat onder leiding van dirigent Vincent van Dam. Het koor wil het evangelie uitdragen en de naam van God groot maken. Het koor werd opgericht in 2011 als Jong Mannenkoor Salomo en gaf onder leiding van Peter Wildeman veel concerten en zangavonden. Er werden diverse albums opgenomen en er werd meegewerkt aan radio- en televisieuitzendingen. De laatste jaren zoeken de mannen bewust ook naar bijzondere concertvormen om een breder publiek te bereiken. Zo werkte Salomo mee aan een kerstconcert in de Pauluskerk in Rotterdam, speciaal voor dak- en thuislozen. En ook trad het mannenkoor op tijdens een samenzangavond van een zonnebloem zomercruise voor mensen met een lichamelijke beperking en hun begeleiders. Mannenkoor Salomo telt 18 zangers uit Zeeland en omstreken. En de groep noemt zichzelf hecht en enthousiast. Eens per twee weken repeteert Salomo in de Dorpskerk van Schoren. En morgen is de dirigent Vincent van Dam te gast in het Heerlijk Loflied. Dan gaan we er verder over in gesprek. Vandaag gaan we luisteren naar Psalm 69. Morgen in de uitzending ook te horen Johan Petersen over een lied dat hij opnam samen met Hugo van der Meij. Ik wens je een mooie avond. Reageer gerust via de website grootnieuwsradio.nl /het Heerlijk Loflied. Of zoek ons op de socials. Zoek dan op Blijde Klank op zowel Instagram als Facebook. Dit is Psalm 69. Dit is Mannenkoor Salomo, ons nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Tot morgen.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bochem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen...

0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Batuverdorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
4: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
7: Lidl, Lidl deals.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Lidl, Lidl deals.
9: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht. Beschimmeld, dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
17: Groot nieuws. Groot nieuws radio.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: Gedachtegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Coco Gauff verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Gauff uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerend

0: Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radio.

de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Anne.
1: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
11: Sorry. Het is WK.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry & Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
13: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de 4e keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.
0: hand erop.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
23: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijkheid.

0: 50 euro. ANWB en gaan.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
11: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 5 uit de Basisbijbel. Als je christen noemt, moet je ook als christen leven. Er wordt namelijk van jullie gezegd dat er bij jullie iets vreselijks gebeurt. Iets wat zelfs bij ongelovige mensen niet gedaan wordt. Want er is bij jullie een man die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En intussen lopen jullie maar op te scheppen en trots te doen. Wees liever bedroefd over zoiets. En waarom zetten jullie de man niet de gemeente uit? Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar in gebed ben ik wel bij jullie. En ik veroordeel de man die zoiets doet. Wanneer jullie bij elkaar zijn en ik in gebed ook bij jullie ben, moeten we die man met de kracht van onze Heer Jezus uitleveren aan de duivel in de naam van Jezus. Het is zeker dat hij daarvan de gevolgen zal merken. Daardoor zal hij weer gaan leven zoals God het wil en zal zijn geest worden gered op de laatste dag. Jullie opschepperij slaat nergens op als jullie zulke dingen gewoon laten gebeuren. Jullie weten toch dat door een klein beetje gist al het deeg gaat gisten. Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg, want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zo kunnen zeggen. Met Pasen wordt altijd het oude brood weggegooid. Brood dat was klaargemaakt met gist. Dan wordt er vers brood gebakken zonder gist. Jullie zijn dat verse brood zonder gist. En Jezus is het paaslam dat voor ons werd geslacht. Laten we daarom feest vieren, niet met het oude brood waar de gist van het kwaad in zit, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Pas op voor slechte mensen binnen de gemeente. Ik schreef jullie al eerder dat jullie niet moeten omgaan met mensen die slechte dingen doen. Ik bedoelde daarmee niet de ongelovige mensen die slechte dingen doen, want dan zouden jullie uit de wereld weg moeten gaan. Maar ik bedoel dat jullie niet moeten omgaan met mensen die wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar die toch met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, hebzuchtig zijn, afgoden aanbidden, leugens over andere mensen rondvertellen, te veel drinken en anderen bedriegen. Met zulke mensen moeten jullie zelfs niet samen eten. Het is niet mijn taak om te oordelen over de mensen die niet bij Gods gemeente horen. Jullie oordelen toch ook alleen over de mensen die bij de gemeente horen? God zal zelf wel over de anderen oordelen. Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.
0: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?

0: Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat, ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990, Swiss Sense.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan omweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat ze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn 2 vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.